Altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roy. Even ontspannen, even helemaal jij.

0: DAB. In Antwerpen is een jongen van 15 op zijn elektrische step gewond geraakt bij een politieachtervolging. Als je 15 bent, mag je nog niet met zo'n step de weg op en hij vluchtte voor een politiecontrole. De step kon veel sneller dan toegelaten. Tijdens de achtervolging probeerde hij ook nog een politiemotor aan te rijden en daarbij is hij gevallen. En in Begijnendijk is een motorrijder omgekomen bij een ongeval. De man van 41 botste met een auto bij een inhaalmanoeuvre en was op slag dood. Bij het incident bij een Amerikaanse militaire luchtmachtbasis in het Verenigd Koninkrijk zijn uiteindelijk gebruiksklare brandbommen en chemicaliën gevonden. 5 mannen zijn opgepakt. De Iraanse revolutionaire garde had het Verenigd Koninkrijk eerder al gewaarschuwd om vanaf die luchtmachtbasis geen Amerikaanse bommenwerpers te laten opstijgen. De Nederlandse premier Rob Jetten is tijdens een congres van zijn partij D66 van het podium gehaald. Pro-Palestijnse demonstranten verstoorden zijn toespraak met hard geluid. De beveiliging haalde een aantal van de betogers weg met harde hand. Daarna herbegon Jetten aan zijn toespraak. Zwitserland spreekt zich uit tegen een striktere neutraliteit. In een referendum verwerpt 71% van de kiezers het voorstel. Er komt binnenkort trouwens nog een volksraadpleging, dan over de versoepeling van de wet op oorlogsmateriaal en de export van wapens naar het buitenland. Paus Leo XIV heeft actieve euthanasie veroordeeld tijdens een bezoek aan het bedevaartsoord Lourdes. De paus noemt het onmogelijk om het veroorzaken van de dood als normaal te beschouwen.
1: Het is impossible de considérer comme normal de donner la mort. Ce qui est légal n'est pas nécessairement moral.
0: Lourdes is de voorlaatste halte van het pauselijk bezoek aan Frankrijk. Dat sluit hij af in Metz met op maandag een toespraak over Europa. Het kan regenen en de minima zakken naar 12 graden. Daarna een licht regenachtige maandag, maar wel zacht, tot 27 graden in het oosten. De komende dagen is dan nazomers bij maxima rond 25 graden.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Voor die
2: goeiemorgen,
1: waarbij je het liefst opstaat met
3: een rustig deuntje.
1: En voor de
4: goeienavond,
1: waarbij je de dag wil verteren door te
5: dansen op deze toppers.
6: Blijf luisteren, hè.
1: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

0: In Antwerpen is een jongen van 15 op zijn elektrische step gewond geraakt bij politieachtervolging. Als je 15 bent, mag je nog niet met zo'n step de weg op en hij vluchtte voor een politiecontrole. De step kon veel sneller dan toegelaten. Tijdens de achtervolging probeerde hij ook nog een politiemotor aan te rijden en daarbij is hij gevallen. En in Begijnendijk is een motorrijder omgekomen bij een ongeval. De man van 41 botste met een auto bij een inhaalmanoeuvre en was op slag dood. Bij het incident bij een Amerikaanse militaire luchtmachtbasis in het Verenigd Koninkrijk zijn uiteindelijk gebruiksklare brandbommen en chemicaliën gevonden. 5 mannen zijn opgepakt. De Iraanse revolutionaire garde had het Verenigd Koninkrijk eerder al gewaarschuwd om vanaf die luchtmachtbasis geen Amerikaanse bommenwerpers te laten opstijgen. De Nederlandse premier Rob Jetten is tijdens een congres van zijn partij D66 van het podium gehaald. Pro-Palestijnse demonstranten verstoorden zijn toespraak met hard geluid. De beveiliging haalde een aantal van de betogers weg met harde hand. Daarna herbegon Jetten aan zijn toespraak. Zwitserland spreekt zich uit tegen een striktere neutraliteit. In een referendum verwerpt 71% van de kiezers het voorstel. Er komt binnenkort trouwens nog een volksraadpleging, dan over de versoepeling van de wet op oorlogsmateriaal en de export van wapens naar het buitenland. Paus Leo XIV heeft actieve euthanasie veroordeeld tijdens een bezoek aan het bedevaartsoord Lourdes. De paus noemt het onmogelijk om het veroorzaken van de dood als normaal te beschouwen.
1: Het is onmogelijk te consideren als normaal de dood te geven.
0: Lourdes is de voorlaatste halte van het pauselijk bezoek aan Frankrijk. Dat sluit hij af in Metz met op maandag een toespraak over Europa. Het kan regenen en de minima zakken naar 12 graden. Daarna een licht regenachtige maandag, maar wel zacht, tot 27 graden in het oosten. De komende dagen is dan nazomers bij maxima rond 25 graden.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure Leroy, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure Leroy ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure Leroy. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

De nieuwe wereldkampioen wielrennen heet niet Wout of Remco, maar Brandon McNulty. De Amerikaanse ploegmaat van de afwezige Tadej Pogacar pakte in Montreal verrassend het goud voor oudgediende Michael Matthews en Mathieu van der Poel. Zowel Van Aert als Evenepoel reden een bedrijvige wedstrijd, maar kwamen tekort in de slotfase. Sinds iets over middernacht zitten de Vlaamse ministers opnieuw samen voor het ultieme begrotingsoverleg. Vlaams minister-president Diependalen wil straks rond 2 uur zijn septemberverklaring afleggen met een akkoord. Gisteravond hield hij eerst nog 1-op-1 gesprekken met de ministers van zijn coalitiepartners Vooruit en CD&V. Vooral rond onderwijs, het groeipakket en fiscale maatregelen zaten de partijen bij het begin van het nachtelijke overleg nog niet op één lijn. In Aarlen in de provincie Luxemburg zijn meerdere mensen opgepakt na een verdacht overlijden aan het treinstation van de stad. Daar was zondag het lichaam gevonden van een man van net geen 40. Parket en politie geven voorlopig niet meer details over het slachtoffer of over de omstandigheden van zijn overlijden. De VS gaan deze week al nieuwe onderhandelingen voeren met Iran over een eventueel einde van de oorlog. Dat heeft president Trump gezegd in een interview met een Amerikaanse nieuwssite. Mogelijk gaat het de eerste dagen om indirecte gesprekken. Trump verwierp pas nog een Iraans voorstel om de straat van Hormuz binnen 7 dagen te heropenen. De eisen die Iran stelde waren volgens het Witte Huis onaanvaardbaar. In Servië is president Aleksandar Vučić afgetreden. Zo komt een einde aan zijn tweede en laatste ambtstermijn. Een derde termijn staat de Servische grondwet niet toe, dus kiest Vučić nu voor het lijsttrekkerschap van zijn partij. Als die de vervroegde parlementsverkiezingen wint op 25 oktober, kan hij premier worden. In Servië zijn er al maanden protesten tegen het regeringsbeleid. En in de Nations League voetbal heeft trainer Jurgen Klopp zijn start met de mannschaft compleet gemist. Na het gelijkspel in Nederland verloor Duitsland nu thuis met 0-1 van Griekenland. En staat het met 1-6 en met de billen bloot. In dezelfde poelen won Nederland uit bij Servië met 1-2. Vanavond spelen ook de Rode Duivels hun tweede partij thuis tegen Frankrijk. De wolken overheersen de eerste uren met vooral in het westen kans op een bui. Later droger en tot 25 graden. Morgen kan het kwik spectaculair pieken naar 29 graden.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

strive

0: 9 maanden nadat de HEMA een tweede filiaal langs de Brugse Steenweg in Roeselare opende, zit nu ook de winkel langs de Ooststraat in het centrum helemaal in het nieuw. De winkel werd vrijdagochtend officieel heropend. HEMA viert dit jaar zijn 100ste verjaardag en dat inspireerde de Nederlandse keten tot een nieuw winkelconcept. Het zogenaamde HEMA 100 jasje dat HEMA Roeselare Centrum de voorbije weken aangemeten kreeg. Met een afvalgrijper in de hand trok ook burgemeester van Brugge Dirk De Vouw deze week het havengebied van Zeebrugge in. Samen met medewerkers van P&O Ferries en Van der Vlist Belgium ruimde hij zwerfvuil op langs de Koffieweg tijdens de 5e editie van de Port Cleanup. Een actie waarbij havenbedrijven een week lang de handen uit de mouwen steken voor een propere haven. Onder ideale weersomstandigheden heeft de 4e editie van het sportevenement Bewonderwijs loopt plaatsgevonden. Maar liefst 1217 leerlingen uit alle Oostense basisscholen van scholengroep Bewonderwijs trokken hun loopschoenen aan voor een sportieve en feestelijke dag aan zee. Het evenement bracht een diverse groep lopers op de been. Van de 3e kleuterklas tot de oudste leerlingen van het 6e leerjaar. Nutsmaatschappijen starten nieuwe werken in 3 dorpen van Aalter. Faris laat vanaf dinsdag tot woensdag 7 oktober nutswerken uitvoeren in de spoorweglaan in Aalter. Plaatselijk verkeer kan wel tot aan de werf rijden. Fluvius laat dan weer vanaf morgen tot en met 23 oktober nutswerken uitvoeren in Stuivenberg. Er geldt eenrichtingsverkeer in de Ommegangstraat in de richting van de Bellemdorpweg. En er zijn ook werken in de Boekweitstraat en de Eendveldstraat in Knesselare. In de Eendveldstraat tussen de N44 en huis nummer 108 geldt dan eenrichtingsverkeer van de N44 tot aan de Nieuwstraat. Alle leerlingen van het 6e leerjaar in Zottegem krijgen gratis reanimatielessen. Met het project Hartveilig Zottegem wil het stadsbestuur zowel kinderen als volwassenen leren hoe ze moeten reanimeren. De lessen op school starten bij 12-jarigen. Volgend jaar volgen ook gratis cursussen voor de inwoners zelf. Een 25-jarige man riskeert 6 maanden cel omdat hij de vriendin van een oude bekende zou hebben geraakt tijdens een zware vechtpartij op de parking van de Expo in Waregem. De feiten dateren van 2 jaar geleden. Op de parking van de Expo ontstond toen een vechtpartij tussen de dader en een kennis. Daar werd een oude discussie nieuw leven ingeblazen. Op een bepaald moment sloeg de dader met zijn vuist naar de vriend. In die beweging raakte hij ook de vriendin van zijn vriend. Naast de celstraf riskeert hij ook een boete van €400. Op 19 oktober wordt duidelijk welke versie van de feiten de rechter zal volgen.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.
4: Een hele goede morgen, Radio Meteor.
5: Dit is Ochtendstond met Rob van As.

IT-expertise in hard- en software? Contacteer Bleep IT. Bleep IT. Met meer dan 20 jaar ervaring in systeembeheer zijn wij uw partner voor uw informatica-beheer. Daarnaast bieden we bij Bleep IT ook webdesign aan. Uw website klaar voor de toekomst. Het visitekaartje van jouw bedrijf? Dan kies je voor Bleep IT. Jurgen begeleidt jouw idee naar jouw wens op het web. Alles begint bij een persoonlijk gesprek. Bleep IT. Voor ondersteuning en onderhoud van jouw informatica en IT-omgeving en voor de bouw van je website. Voor meer Bleep IT-info surf je naar www.bleep-it.be.

0: Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
1: Het is 7 uur.

0: 9 maanden nadat de HEMA een tweede filiaal langs de Brugse Steenweg in Roeselare opende, zit nu ook de winkel langs de Ooststraat in het centrum helemaal in het nieuw. De winkel werd vrijdagochtend officieel heropend. HEMA viert dit jaar zijn 100ste verjaardag en dat inspireerde de Nederlandse keten tot een nieuw winkelconcept. Het zogenaamde HEMA 100 jasje dat HEMA Roeselare Centrum de voorbije weken aangemeten kreeg. Met een afvalgrijper in de hand trok ook burgemeester van Brugge Dirk de Vouw deze week het havengebied van Zeebrugge in. Samen met medewerkers van P&O Ferries en Van der Vlist Belgium ruimde hij zwerfvuil op langs de Koffieweg tijdens de 5e editie van de Port Cleanup. Een actie waarbij havenbedrijven een week lang de handen uit de mouwen steken voor een propere haven. Onder ideale weersomstandigheden heeft de 4e editie van het sportevenement Bewonderwijs loopt plaatsgevonden. Maar liefst 1217 leerlingen uit alle Oostense basisscholen van scholengroep Bewonderwijs trokken hun loopschoenen aan voor een sportieve en feestelijke dag aan zee. Het evenement bracht een diverse groep lopers op de been. Van de 3e kleuterklas tot de oudste leerlingen van het 6e leerjaar. Nutsmaatschappijen starten nieuwe werken in 3 dorpen van Aalter. Faris laat vanaf dinsdag tot woensdag 7 oktober nutswerken uitvoeren in de spoorweglaan in Aalter. Plaatselijk verkeer kan wel tot aan de werf rijden. Fluvius laat dan weer vanaf morgen tot en met 23 oktober nutswerken uitvoeren in Stuivenberg. Er geldt eenrichtingsverkeer in de Ommegangstraat in de richting van de Bellem-Dorpweg. En er zijn ook werken in de Boekweitstraat en de Eendveldstraat in Knesselare. In de Eendveldstraat tussen de N44 en huis nummer 108 geldt dan eenrichtingsverkeer van de N44 tot aan de Nieuwstraat. Alle leerlingen van het 6e leerjaar in Zottegem krijgen gratis reanimatielessen. Met het project Hartveilig Zottegem wil het stadsbestuur zowel kinderen als volwassenen leren hoe ze moeten reanimeren. De lessen op school starten bij 12-jarigen. Volgend jaar volgen ook gratis cursussen voor de inwoners zelf. Een 25-jarige man riskeert 6 maanden cel omdat hij de vriendin van een oude bekende zou hebben geraakt tijdens een zware vechtpartij op de parking van de Expo in Waregem. De feiten dateren van 2 jaar geleden. Op de parking van de Expo ontstond toen een vechtpartij tussen de dader en een kennis. Daar werd een oude discussie nieuw leven ingeblazen. Op een bepaald moment sloeg de dader met zijn vuist naar de vriend. In die beweging raakte hij ook de vriendin van zijn vriend. Naast de celstraf riskeert hij ook een boete van €400. Op 19 oktober wordt duidelijk welke versie van de feiten de rechter zal volgen.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

0: Mag ik mami even spreken?
1: Nee, papi, dat gaat nu niet. Want ze staat in de keuken en ze maakt voor ons tweetjes het eten klaar.

blijf je altijd bij ons. En dan denk ik altijd.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

De nieuwe wereldkampioen wielrennen heet niet Wout of Remco, maar Brandon McNulty. De Amerikaanse ploegmaat van de afwezige Tadej Pogacar pakte in Montreal verrassend het goud voor oudgediende Michael Matthews en Mathieu van der Poel. Zowel Van Aert als Evenepoel reden een bedrijvige wedstrijd, maar kwamen tekort in de slotfase. Sinds iets over middernacht zitten de Vlaamse ministers opnieuw samen voor het ultieme begrotingsoverleg. Vlaams minister-president Diependalen wil straks rond 2 uur zijn septemberverklaring afleggen met een akkoord. Gisteravond hield hij eerst nog 1-op-1 gesprekken met de ministers van zijn coalitiepartners Vooruit en CD&V. Vooral rond onderwijs, het groeipakket en fiscale maatregelen zaten de partijen bij het begin van het nachtelijke overleg nog niet op één lijn. In Aarlen in de provincie Luxemburg zijn meerdere mensen opgepakt na een verdacht overlijden aan het treinstation van de stad. Daar was zondag het lichaam gevonden van een man van net geen 40. Parket en politie geven voorlopig niet meer details over het slachtoffer of over de omstandigheden van zijn overlijden. De VS gaan deze week al nieuwe onderhandelingen voeren met Iran over een eventueel einde van de oorlog. Dat heeft president Trump gezegd in een interview met een Amerikaanse nieuwssite. Mogelijk gaat het de eerste dagen om indirecte gesprekken. Trump verwierp pas nog een Iraans voorstel om de straat van Hormuz binnen 7 dagen te heropenen. De eisen die Iran stelde waren volgens het Witte Huis onaanvaardbaar. In Servië is president Aleksandar Vučić afgetreden. Zo komt een einde aan zijn tweede en laatste ambtstermijn. Een derde termijn staat de Servische grondwet niet toe, dus kiest Vučić nu voor het lijsttrekkerschap van zijn partij. Als die de vervroegde parlementsverkiezingen wint op 25 oktober, kan hij premier worden. In Servië zijn er al maanden protesten tegen het regeringsbeleid. En in de Nations League voetbal heeft trainer Jurgen Klopp zijn start met de mannschaft compleet gemist. Na het gelijkspel in Nederland verloor Duitsland nu thuis met 0-1 van Griekenland. En staat het met 1-6 en met de billen bloot. In dezelfde poelen won Nederland uit bij Servië met 1-2. Vanavond spelen ook de Rode Duivels hun tweede partij thuis tegen Frankrijk. De wolken overheersen de eerste uren met vooral in het westen kans op een bui. Later droger en tot 25 graden. Morgen kan het kwik spectaculair pieken naar 29 graden.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure Leroy, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure Leroy ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure Leroy. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

IT-expertise in hard- en software? Contacteer Bleep IT. Bleep IT. Met meer dan 20 jaar ervaring in systeembeheer zijn wij uw partner voor uw informatica-beheer. Daarnaast bieden we bij Bleep IT ook webdesign aan. Uw website klaar voor de toekomst. Het visitekaartje van jouw bedrijf? Dan kies je voor Bleep IT. Jurgen begeleidt jouw idee naar jouw wens op het web. Alles begint bij een persoonlijk gesprek. Bleep IT. Voor ondersteuning en onderhoud van jouw informatica en IT-omgeving en voor de bouw van je website. Voor meer Bleep IT-info surf je naar www.bleep-it.be.

0: Het Eclipse TV programmaoverzicht voor vandaag.
1: Goedemorgen. Tot 9 uur kan je nog kijken naar de rolkrant met allerlei activiteiten uit de zorgsector. Misviering is er om 9 uur. En de Flying Doctors zijn er ook vandaag weer om 10 uur en 5 voor 5. Borgen is er om 10 voor 11. En Sterrenwensenochtend, dat mag u verwachten om 10 voor 12. De week van Hans Interseer is er om 12 uur. En clips à la carte zijn er om 5 over 12. Comedy, dat is er om 12:30. En Yesterday met Jon Persijn is er om 5 over 1. De Paradijsvogels zijn er om 2 uur. En dan zijn er twee films. Moeder, wat zijn we rijk? Om 5 over 3. En haar naam was, dat is er om 16:30. Sterrenwensenavond is er om 17:45. En de dingen des levens met aflevering.

Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.

Bijna de helft van de langdurig zieken in invaliditeit heeft financiële problemen en stelt medische zorg daardoor uit, blijkt uit onderzoek van de CM bij meer dan 8500 leden. Een derde moet geregeld hulp vragen aan familie of vrienden om rond te komen. Een kwart heeft het afgelopen jaar zelfs geld moeten lenen. Vooral alleenstaanden en huurders hebben het financieel moeilijk. De CM vraagt daarom hogere minimumuitkeringen en een uitbreiding van het sociaal energietarief. Aannemers zullen vanaf midden volgend jaar meer aansprakelijk zijn voor zware fouten. De federale ministerraad heeft daarvoor nieuwe regels goedgekeurd. Nu kunnen aannemers zich nog indekken via bepalingen in een contract. Zo kunnen ze hun aansprakelijkheid bijvoorbeeld beperken tot 50.000 euro. Dat zal binnenkort niet meer kunnen. In Houthale-Helchteren is een verdachte opgepakt nadat zaterdagnacht een brandbom is gegooid naar een huis. Niemand raakte toen gewond, maar de voordeur is zwaar beschadigd. Kort daarvoor was ook een brandbom gegooid naar een huis in Pelt. Wellicht hebben beide incidenten met elkaar te maken. In het centrum van Madrid hebben opnieuw honderden mensen de nacht op straat doorgebracht. Ze sliepen in tenten uit protest tegen de hoge woonkosten in Spanje. De acties begonnen nadat een vrouw van 87 vorige week uit haar huis is gezet. Ze is zo uitgegroeid tot het gezicht van de wooncrisis. De manifestanten eisen onder meer huurcontracten van onbepaalde duur. In Mexico heeft orkaan Polo aan twee kinderen het leven gekost. Die slachtoffertjes zijn 3 en 12 jaar oud. Ze kwamen om het leven toen hun huis onder water liep. Hun ouders zijn nog vermist, net als een toeriste van 24. Eerst bewolkt en regenachtig, maar vanmiddag meer zon. En op de meeste plaatsen droog bij maxima tussen 20 en 27 graden. Morgen veel zon en dan ook warm, net geen 30 graden.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

0: DHB. De gemeente Aalter past haar retributiereglement voor begraafplaatsen aan. Voor minderjarige kinderen vervalt voortaan de retributie. Wie op de begraafplaats van Aalter begraven wordt, moet een retributie betalen. Vlaams Belang vroeg eerder al om die retributie voor kinderen te schrappen. En dat is nu ook gebeurd. Het overlijden van een minderjarig kind is een uitzonderlijk zware en ingrijpende emotionele gebeurtenis en gaat gepaard met aanzienlijke kosten voor de nabestaanden. Als blijk van medeleven en maatschappelijke solidariteit zal in dat geval een vrijstelling van retributie gelden. Vanaf vandaag starten de werken aan de rotonde van de N60 en de steenweg in Eeken ter hoogte van de Bonaparte. Het agentschap Wegen en Verkeer maakt de rotonde veiliger voor fietsers en voetgangers en vernieuwt ook de fietspaden en het wegdek. De werken duren ongeveer 6 weken en zorgen voor verkeershinder. De N60 richting Gaveren en Oudenaarde is afgesloten. Bij een zwaar verkeersongeval op de Meulebeke-Steenweg in Dentergem is zondagmiddag een bestuurder gewond geraakt. Het voertuig belandde in de gracht en de man moest door de brandweer worden bevrijd. Het is al het zoveelste ongeval op de drukke provinciebaan. In navolging van de gezamenlijke zwerfvuilactie die verschillende bedrijven ondernamen op het Roeselaarse bedrijventerrein Schaapbrugge, organiseerde ook de Roeselaarse kajakvaarders een opruimactie op het water. Een 50-tal kajakvaarders haalden in totaal 30 volle zakken zwerfvuil en heel wat los materiaal op. De toegang aan de linkerkant van het station van Brugge is opnieuw toegankelijk. De verharding van de toegangstrook is afgewerkt. Maar reizigers moeten opnieuw rekening houden met hinder. Vanaf morgen wordt de hoofdingang van het station afgesloten voor de verdere heraanleg van het stationsplein. Wie de oude lokettenhal nog eens van dichtbij wou bewonderen, moest afgelopen weekend afzakken naar het station van Brugge. Na de rellen van begin september, waarbij een grote groep zich tegen de politie keerde, voerde de stad Oostende strenge veiligheidsmaatregelen in voor de wijk Nieuwe Stad. Met het samenscholingsverbod en systematische controles is de rust er ondertussen teruggekeerd. Dat meldde burgemeester John Crombé in een persmededeling.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

Welkom in een nieuwe aflevering van de West Express. Deze week openen de Monkees ons programma. Vandaag deden ze dat met Pleasant Valley Sunday. Blij dat je er weer bij bent hier in de West Express. En hopelijk zit de muziek ook naar jouw zin. Uit 1970. The Last Humphreys Singers. And To My Father's House.

Come on and go with me to my father's house. Want zoals het klokje thuis tikt, zo tikt het nergens. Trouwens, over tijd gesproken. Billy Preston en Sarita. It will come.

Alles komt op zijn tijd. Alhoewel over tijden gedacht. Alles is heel veel veranderd. In mijn jeugd kon je nog tenminste wandelen door de groene velden. The Green Fields. Uit 1960. The Brothers Four.

0: Als je dan groter wordt in het latere leven en je moet het legerdienst gaan vervullen, dan wordt er wel eens gezegd, geef acht, maar dan op deze manier.
1: Attention!
0: Uit het najaar van 1971, Oscar Harris and the Twinkle Stars. The Soldier Prayer. Fire!

Lang moet je niet wachten, want zo dadelijk ben ik bij je terug met een album van Ray Charles uit 1961. Hit Road Jack is nog Vlaams werk van Wiltura. Hier is Wil nog eens met Hopeloos.

Natuurlijk menen we dat niet en mag altijd terugkomen in het programma. You're the good old Ray Charles en Hero Jack. Er wordt op de deur geklopt. Voor die bepaalde man is het nog een beetje vroeg, maar... nooit te laat voor Lindsay DePaul. Hier is ze met Sugar Man.

goed gevoiced in. Lindsay de Ball en Sugar Me. Zullen we er eens eentje draaien voor de mannen en de vrouwen van de post die de komende tijd het heel druk gaan krijgen. The Boys Town Gang. Signed, sealed, delivered, de zegel erop en I'm yours.

Here I am, baby, signed, sealed, delivered and I'm yours. Je hoorde de Boys Down Gang. Een bosje rode rozen van Bobby Vinton, speciaal voor jou.

0: En via de rode rozen van Bobby Vinton is het weer tijd geworden voor...
1: De instrumentale van het eer.
0: En die komt van David Ross en zijn orchestra. De Stripper.

Gouden ouwe Nick McKenzie en One is One, zo simpel als een klontje suiker. Paul Young, Love of the Common People. En zo dadelijk ben je terug met The Rolling Stones, Hunky Tonk Woman.

60s, 70s, 80s. Mike West neemt je mee op een tijdreis met The West Express. West Express.

0: Mark Stapps en Cry Like a Baby. Dat zou ik al kunnen doen, want het is weer tijd om stil aan afscheid te nemen van jullie. Zeg ik nog bedankt voor het luisteren. Graag tot een volgende aflevering. Dat is morgen al van de West Express. En ik laat je met Prince van the Purple Rain.
1: Dit was West Express.
2: Samenstelling en presentatie
1: Mike West.
2: Graag tot een volgende West Express.

0: Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
1: Het is 11 uur.

DHB. Bijna de helft van de langdurig zieken in invaliditeit heeft financiële problemen en stelt medische zorg daardoor uit, blijkt uit onderzoek van de CM bij meer dan 8500 leden. Een derde moet geregeld hulp vragen aan familie of vrienden om rond te komen. Een kwart heeft het afgelopen jaar zelfs geld moeten lenen. Vooral alleenstaanden en huurders hebben het financieel moeilijk. De CM vraagt daarom hogere minimumuitkeringen en een uitbreiding van het sociaal energietarief. Aannemers zullen vanaf midden volgend jaar meer aansprakelijk zijn voor zware fouten. De federale ministerraad heeft daarvoor nieuwe regels goedgekeurd. Nu kunnen aannemers zich nog indekken via bepalingen in een contract. Zo kunnen ze hun aansprakelijkheid bijvoorbeeld beperken tot 50.000 euro. Dat zal binnenkort niet meer kunnen. In Houthale-Helchteren is een verdachte opgepakt nadat zaterdagnacht een brandbom is gegooid naar een huis. Niemand raakte toen gewond, maar de voordeur is zwaar beschadigd. Kort daarvoor was ook een brandbom gegooid naar een huis in Pelt. Wellicht hebben beide incidenten met elkaar te maken. In het centrum van Madrid hebben opnieuw honderden mensen de nacht op straat doorgebracht. Ze sliepen in tenten uit protest tegen de hoge woonkosten in Spanje. De acties begonnen nadat een vrouw van 87 vorige week uit haar huis is gezet. Ze is zo uitgegroeid tot het gezicht van de wooncrisis. De manifestanten eisen onder meer huurcontracten van onbepaalde duur. In Mexico heeft orkaan Polo aan twee kinderen het leven gekost. Die slachtoffertjes zijn 3 en 12 jaar oud. Ze kwamen om het leven toen hun huis onder water liep. Hun ouders zijn nog vermist, net als een toeriste van 24. Eerst bewolkt en regenachtig, maar vanmiddag meer zon. En op de meeste plaatsen droog bij maxima tussen 20 en 27 graden. Morgen veel zon en dan ook warm, net geen 30 graden.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

IT-expertise in hard- en software? Contacteer Bleep IT. Bleep IT. Met meer dan 20 jaar ervaring in systeembeheer zijn wij uw partner voor uw informatica-beheer. Daarnaast bieden we bij Bleep IT ook webdesign aan. Uw website klaar voor de toekomst. Het visitekaartje van jouw bedrijf? Dan kies je voor Bleep IT. Jurgen begeleidt jouw idee naar jouw wens op het web. Alles begint bij een persoonlijk gesprek. Bleep IT. Voor ondersteuning en onderhoud van jouw informatica en IT-omgeving en voor de bouw van je website. Voor meer Bleep IT-info surf je naar www.bleep-it.be.

0: Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.
1: Het is 12 uur.

0: ADAB. De gemeente Aalter past haar retributiereglement voor begraafplaatsen aan. Voor minderjarige kinderen vervalt voortaan de retributie. Wie op de begraafplaats van Aalter begraven wordt, moet een retributie betalen. Vlaams Belang vroeg eerder al om die retributie voor kinderen te schrappen. En dat is nu ook gebeurd. Het overlijden van een minderjarig kind is een uitzonderlijk zware en ingrijpende emotionele gebeurtenis en gaat gepaard met aanzienlijke kosten voor de nabestaanden. Als blijk van medeleven en maatschappelijke solidariteit zal in dat geval een vrijstelling van retributie gelden. Vanaf vandaag starten de werken aan de rotonde van de N60 en de steenweg in Eeken ter hoogte van de Bonaparte. Het agentschap Wegen en Verkeer maakt de rotonde veiliger voor fietsers en voetgangers en vernieuwt ook de fietspaden en het wegdek. De werken duren ongeveer 6 weken en zorgen voor verkeershinder. De N60 richting Gaveren en Oudenaarde is afgesloten. Bij een zwaar verkeersongeval op de Meulebeke-Steenweg in Dentergem is zondagmiddag een bestuurder gewond geraakt. Het voertuig belandde in de gracht en de man moest door de brandweer worden bevrijd. Het is al het zoveelste ongeval op de drukke provinciebaan. In navolging van de gezamenlijke zwerfvuilactie die verschillende bedrijven ondernamen op het Roeselaarse bedrijventerrein Schaapbrugge, organiseerden ook de Roeselaarse kajakvaarders een opruimactie op het water. Een 50-tal kajakvaarders haalden in totaal 30 volle zakken zwerfvuil en heel wat los materiaal op. De toegang aan de linkerkant van het station van Brugge is opnieuw toegankelijk. De verharding van de toegangstrook is afgewerkt. Maar reizigers moeten opnieuw rekening houden met hinder. Vanaf morgen wordt de hoofdingang van het station afgesloten voor de verdere heraanleg van het stationsplein. Wie de oude lokettenhal nog eens van dichtbij wou bewonderen, moest afgelopen weekend afzakken naar het station van Brugge. Na de rellen van begin september, waarbij een grote groep zich tegen de politie keerde, voerde de stad Oostende strenge veiligheidsmaatregelen in voor de wijk Nieuwe Stad. Met het samenscholingsverbod en systematische controles is de rust er ondertussen teruggekeerd. Dat meldde burgemeester John Crombé in een persmededeling.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Ben jij een ochtendmens?
4: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
3: een vette schijf.
4: Zelfs in die
5: monsterfile van 340 kilometer.
4: Kies je voor.
3: Even een fun fact.
4: Of met de collega's voor.
3: De meest foute 80's hit.
4: Gelijk heb je. Want voor elke mood
5: is iets anders goed.
4: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

In een woning in Denderleeuw in Oost-Vlaanderen zijn een moeder en haar dochter gisteravond dood teruggevonden. De slachtoffers waren 51 en 20 jaar. De zoon van het gezin, een jongen van 17, is gearresteerd op verdenking van moord. Hij wordt ondervraagd. Over de precieze omstandigheden van het drama is nog niets bekend. Ook het motief van de tiener is nog niet duidelijk. Er is geen nieuw overleg gepland tussen Iran en de Verenigde Staten. Dat meldt het Iraanse staatspersbureau IRNA. De Amerikaanse president Trump had eerder gezegd dat hij snel nieuwe gesprekken verwachtte. Vorige week verwierp hij nog een Iraans voorstel om de straat van Hormuz opnieuw open te stellen. Volgens Trump waren de voorwaarden van Iran onaanvaardbaar. Zuid-Korea vraagt Oekraïne om uitleg en excuses nadat president Zelensky bekendmaakte dat Noord-Koreaanse krijgsgevangenen met een vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gebracht. Volgens Zuid-Korea was afgesproken om die zaak vertrouwelijk te behandelen, maar Zelensky sprak erover tijdens een toespraak voor de Verenigde Naties. Zuid-Korea betreurt dat. De zaak ligt heel gevoelig omdat het land net opnieuw probeert om de dialoog met Noord-Korea weer op gang te brengen. En popster Taylor Swift heeft de prijs voor video van het jaar gewonnen op de MTV Video Music Awards. Ze kreeg die voor The Fate of Ophelia. Swift droeg de prijs op aan countryzangeres Dolly Parton, die eind vorige maand overleed. Pop-icoon Madonna ging met de meeste prijzen naar huis. De Amerikaanse zangeres kreeg er 7. Ze werd onder meer uitgeroepen tot artiest van het jaar en won ook de prijs voor beste samenwerking samen met Sabrina Carpenter voor het nummer Bring Your Love. Aan zee is het bewolkt en kan het licht regenen bij een graad of 20. In het oosten is het zonnig en kan het 27 graden worden. Morgen krijgt het hele land zonnige perioden en wat hoge wolkenvelden af en toe. Het kwik klimt dan nog enkele graden hoger.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

IT-expertise in hard- en software? Contacteer Bleep IT. Bleep IT. Met meer dan 20 jaar ervaring in systeembeheer zijn wij uw partner voor uw informatica-beheer. Daarnaast bieden we bij Bleep IT ook webdesign aan. Uw website klaar voor de toekomst. Het visitekaartje van jouw bedrijf? Dan kies je voor Bleep IT. Jurgen begeleidt jouw idee naar jouw wens op het web. Alles begint bij een persoonlijk gesprek. Bleep IT. Voor ondersteuning en onderhoud van jouw informatica en IT-omgeving en voor de bouw van je website. Voor meer Bleep IT-info surf je naar www.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

0: Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.
1: Het is 2:00.

0: DHB. De gemeente Aalter past haar retributiereglement voor begraafplaatsen aan. Voor minderjarige kinderen vervalt voortaan de retributie. Wie op de begraafplaats van Aalter begraven wordt, moet een retributie betalen. Vlaams Belang vroeg eerder al om die retributie voor kinderen te schrappen. En dat is nu ook gebeurd. Het overlijden van een minderjarig kind is een uitzonderlijk zware en ingrijpende emotionele gebeurtenis en gaat gepaard met aanzienlijke kosten voor de nabestaanden. Als blijk van medeleven en maatschappelijke solidariteit zal in dat geval een vrijstelling van retributie gelden. Vanaf vandaag starten de werken aan de rotonde van de N60 en de steenweg in Eeken ter hoogte van de Bonaparte. Het agentschap Wegen en Verkeer maakt de rotonde veiliger voor fietsers en voetgangers en vernieuwt ook de fietspaden en het wegdek. De werken duren ongeveer 6 weken en zorgen voor verkeershinder. De N60 richting Gaveren en Oudenaarde is afgesloten. Bij een zwaar verkeersongeval op de Meulebeke-Steenweg in Dentergem is zondagmiddag een bestuurder gewond geraakt. Het voertuig belandde in de gracht en de man moest door de brandweer worden bevrijd. Het is al het zoveelste ongeval op de drukke provinciebaan. In navolging van de gezamenlijke zwerfvuilactie die verschillende bedrijven ondernamen op het Roeselaarse bedrijventerrein Schaapbrugge, organiseerde ook de Roeselaarse kajakvaarders een opruimactie op het water. Een 50-tal kajakvaarders haalden in totaal 30 volle zakken zwerfvuil en heel wat los materiaal op. De toegang aan de linkerkant van het station van Brugge is opnieuw toegankelijk. De verharding van de toegangstrook is afgewerkt. Maar reizigers moeten opnieuw rekening houden met hinder. Vanaf morgen wordt de hoofdingang van het station afgesloten voor de verdere heraanleg van het stationsplein. Wie de oude lokettenhal nog eens van dichtbij wou bewonderen, moest afgelopen weekend afzakken naar het station van Brugge. Na de rellen van begin september, waarbij een grote groep zich tegen de politie keerde, voerde de stad Oostende strenge veiligheidsmaatregelen in voor de wijk Nieuwe Stad. Met het samenscholingsverbod en systematische controles is de rust er ondertussen teruggekeerd. Dat meldde burgemeester John Crombé in een persmededeling.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

De begrotingsonderhandelingen van de Vlaamse regering zijn opgeschort. Tijdens het overleg over het best en final offer van minister-president Diependalen zijn minister van Binnenlands Bestuur Hilde Krevits en een kabinetchef van Vooruit onwel geworden. CD&V-minister Jo Broens neemt de plaats van Krevits in tijdens het verdere overleg. Het is nog niet duidelijk wanneer dat hervat. De ministers en hun medewerkers waren al sinds gisterenmiddag bijeen en hebben de hele nacht en voormiddag verder vergaderd. Normaal zou minister-president Diependalen zijn begrotingsplannen vanmiddag toelichten in het parlement. Drie internationale organisaties hebben een klacht ingediend tegen ons land. Ze vinden dat mensen die digitaal minder goed mee kunnen uitgesloten worden. Vooral ouderen komen daardoor in de problemen. De Vlaamse Ouderenraad sluit zich aan bij die kritiek. Ze benadrukt dat je bij dokters en specialisten, maar ook bijvoorbeeld bij kappers, vaak digitaal een afspraak moet maken. En in restaurants heb je al maar vaker een QR-code nodig om het menu te bekijken. De organisaties vragen dat er genoeg alternatieven overblijven voor wie digitaal minder sterk staat. De olieprijzen schieten opnieuw de hoogte in. Een vat olie kost nu zo'n €94 en dat is bijna 3% meer dan afgelopen vrijdag. De stijging komt er nadat de Amerikaanse president Trump een Iraans voorstel verwierp om de straat van Hormuz te heropenen. Dat is een belangrijke scheepvaartroute voor olie. En de Britse zangeres Ray staat volgende zomer op Werchter Boutique. Ze is de eerste naam die de organisatie voor het festival vrijgeeft. Ray zal optreden op zaterdag 26 juni. Ze is onder meer bekend van het nummer Where's My Husband. De ticketverkoop start vrijdag. In het oosten van het land is het vrij zonnig. Elders blijft het meestal grijs met af en toe ook wat gedruppel. Maxima tussen 20 en 27 graden. Morgen is de zon bijna de hele dag van de partij en kunnen we mogelijk voor de laatste keer dit jaar uitschieters tot 30 graden halen. Aan zee wordt het dan zo'n 24 graden.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure Laroi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure Laroi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure Laroi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

IT-expertise in hard- en software? Contacteer Bleep IT. Bleep IT. Met meer dan 20 jaar ervaring in systeembeheer zijn wij uw partner voor uw informatica-beheer. Daarnaast bieden we bij Bleep IT ook webdesign aan. Uw website klaar voor de toekomst. Het visitekaartje van jouw bedrijf? Dan kies je voor Bleep IT. Jurgen begeleidt jouw idee naar jouw wens op het web. Alles begint bij een persoonlijk gesprek. Bleep IT. Voor ondersteuning en onderhoud van jouw informatica en IT-omgeving en voor de bouw van je website. Voor meer Bleep IT-info surf je naar www.bleep-it.be.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51. Proximus

0: DHB. De gemeente Aalter past haar retributiereglement voor begraafplaatsen aan. Voor minderjarige kinderen vervalt voortaan de retributie. Wie op de begraafplaats van Aalter begraven wordt, moet een retributie betalen. Vlaams Belang vroeg eerder al om die retributie voor kinderen te schrappen. En dat is nu ook gebeurd. Het overlijden van een minderjarig kind is een uitzonderlijk zware en ingrijpende emotionele gebeurtenis en gaat gepaard met aanzienlijke kosten voor de nabestaanden. Als blijk van medeleven en maatschappelijke solidariteit zal in dat geval een vrijstelling van retributie gelden. Vanaf vandaag starten de werken aan de rotonde van de N60 en de steenweg in Eeken ter hoogte van de Bonaparte. Het agentschap Wegen en Verkeer maakt de rotonde veiliger voor fietsers en voetgangers en vernieuwt ook de fietspaden en het wegdek. De werken duren ongeveer 6 weken en zorgen voor verkeershinder. De N60 richting Gaveren en Oudenaarde is afgesloten. Bij een zwaar verkeersongeval op de Meulebeke-Steenweg in Dentergem is zondagmiddag een bestuurder gewond geraakt. Het voertuig belandde in de gracht en de man moest door de brandweer worden bevrijd. Het is al het zoveelste ongeval op de drukke provinciebaan. In navolging van de gezamenlijke zwerfvuilactie die verschillende bedrijven ondernamen op het Roeselaarse bedrijventerrein Schaapbrugge, organiseerden ook de Roeselaarse kajakvaarders een opruimactie op het water. Een 50-tal kajakvaarders haalden in totaal 30 volle zakken zwerfvuil en heel wat los materiaal op. De toegang aan de linkerkant van het station van Brugge is opnieuw toegankelijk. De verharding van de toegangstrook is afgewerkt. Maar reizigers moeten opnieuw rekening houden met hinder. Vanaf morgen wordt de hoofdingang van het station afgesloten voor de verdere heraanleg van het stationsplein. Wie de oude lokettenhal nog eens van dichtbij wou bewonderen, moest afgelopen weekend afzakken naar het station van Brugge. Na de rellen van begin september, waarbij een grote groep zich tegen de politie keerde, voerde de stad Oostende strenge veiligheidsmaatregelen in voor de wijk Nieuwe Stad. Met het samenscholingsverbod en systematische controles is de rust er ondertussen teruggekeerd. Dat meldde burgemeester John Crombé in een persmededeling.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

0: beste radiovrienden van Radio Meteo. We zijn er.
1: De hitkampioen. Enig in zijn soort.
2: Hitkampioen.
1: Vanuit de studio in het centrum van Europa. Dit is de hitkampioen. Enig in zijn soort.

0: Billy Joel natuurlijk in zijn originele versie. Wat girl power op je radio met de Dolly Dots en Love Me Just a Little Bit More.
1: De hitkampioen. Enig in zijn soort.

0: Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.
1: Het is 5 uur.

De begrotingsonderhandelingen van de Vlaamse regering zijn opgeschort. Tijdens het overleg over het best en final offer van minister-president Diependalen zijn minister van Binnenlands Bestuur Hilde Krevits en een kabinetchef van Vooruit onwel geworden. CD&V-minister Jo Broens neemt de plaats van Krevits in tijdens het verdere overleg. Het is nog niet duidelijk wanneer dat hervat. De ministers en hun medewerkers waren al sinds gisterenmiddag bijeen en hebben de hele nacht en voormiddag verder vergaderd. Normaal zou minister-president Diependalen zijn begrotingsplannen vanmiddag toelichten in het parlement. 3 internationale organisaties hebben een klacht ingediend tegen ons land. Ze vinden dat mensen die digitaal minder goed mee kunnen uitgesloten worden. Vooral ouderen komen daardoor in de problemen. De Vlaamse Ouderenraad sluit zich aan bij die kritiek. Ze benadrukt dat je bij dokters en specialisten, maar ook bijvoorbeeld bij kappers, vaak digitaal een afspraak moet maken. En in restaurants heb je al maar vaker een QR-code nodig om het menu te bekijken. De organisaties vragen dat er genoeg alternatieven overblijven voor wie digitaal minder sterk staat. De olieprijzen schieten opnieuw de hoogte in. Een vat olie kost nu zo'n €94 en dat is bijna 3% meer dan afgelopen vrijdag. De stijging komt er nadat de Amerikaanse president Trump een Iraans voorstel verwierp om de straat van Hormuz te heropenen. Dat is een belangrijke scheepvaartroute voor olie. En de Britse zangeres Ray staat volgende zomer op Werchter Boutique. Ze is de eerste naam die de organisatie voor het festival vrijgeeft. Ray zal optreden op zaterdag 26 juni. Ze is onder meer bekend van het nummer Where's My Husband. De ticketverkoop start vrijdag. In het oosten van het land is het vrij zonnig. Elders blijft het meestal grijs, met af en toe ook wat gedruppel. Maxima tussen 20 en 27 graden. Morgen is de zon bijna de hele dag van de partij en kunnen we mogelijk voor de laatste keer dit jaar uitschieters tot 30 graden halen. Aan zee wordt het dan zo'n 24 graden.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

Alex Warren samen met Joe Jonas Burning Down. En die laatste hoorde dit nummer toevallig, zette het in zijn eigen Spotify playlist en was zo'n fan dat hij Alex zelf opbelde om er een duetversie van te maken. En gelijk heeft hij. Hey, goedemiddag meteorvrienden. We zijn weer van de partij met leuke muziek en de glimlach. It's

de Spice Girls begon ze een succesvolle solo-carrière. Melanie C liet ons even flink zweten met Sweat. Terug naar 1995 voor een van de grootste Eurodance-knallers van Nederlandse bodem. Raps van D-Rock, de vocals van Desiree. Maak je klaar om te vliegen. Two Brothers on the Fourth Floor.

IT-expertise in hard- en software? Contacteer Bleep IT. Bleep IT. Met meer dan 20 jaar ervaring in systeembeheer zijn wij uw partner voor uw informatica-beheer. Daarnaast bieden we bij Bleep IT ook webdesign aan. Uw website klaar voor de toekomst. Het visitekaartje van jouw bedrijf? Dan kies je voor Bleep IT. Jurgen begeleidt jouw idee naar jouw wens op het web. Alles begint bij een persoonlijk gesprek. Bleep IT. Voor ondersteuning en onderhoud van jouw informatica en IT-omgeving en voor de bouw van je website. Voor meer Bleep IT-info surf je naar www.bleep-it.be.

Hij nam zijn allereerste nummers in de badkamer van een sportschool op vanwege de goede akoestiek. Ja, de een gaat naar de sportschool voor zijn spieren, Miles Smith ging erheen voor een hit. Gelukkig klinkt dit plaatje op Radio Meteor een stuk frisser dan de gemiddelde kleedkamer. Nice to meet you. Een absolute tachtiger klassieker met een boodschap. Maak er wat van vandaag, want het leven is tenslotte wat je er zelf van maakt. Mark Hollis en zijn mannen van Talk Talk. Life's what you make it.

Katy Perry met haar veelbesproken single Woman's World. Een nummer dat bij de release in 2024 de gemoederen flink bezig hield. Hoewel het bedoeld was als een krachtig feministisch statement, kreeg de popster destijds een storm van kritiek over zich heen. Recensenten vonden de sound wat gedateerd en vooral de samenwerking met producer Dr. Luke zorgde voor gefronste wenkbrauwen. Een track met een handleiding, maar de beat blijft onmiskenbaar. Katy

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my car when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: Rescue Me, One Republic, hier op Radio Meteor. Een track die frontman Ryan Tedder naar eigen zeggen in amper 10 minuten in elkaar zette, maar die stiekem al jaren in zijn hoofd zat. Een herkenbare plaat over vriendschap en vooral over de vraag: wie staat er voor jou klaar als de nood echt hoog is? In één ruk door met Aaron Blommaert en Zoe Levi, Tranen van Goud en Ella Langley, Choosing.

Haar naam ligt al jaren op de lippen van miljoenen muziekfans wereldwijd. En dat is niet zo gek, hè. Levitating, afkomstig van haar fantastische eerste succesalbum Future Nostalgia. Dua Lipa. Wow, wat is deze uitzending weer voorbij geflitst. Ik kan niets anders meer zeggen dan heel graag tot morgen. Geniet nog van je maandag. Peter Monsieur.

0: DHT. De gemeente Aalter past haar retributiereglement voor begraafplaatsen aan. Voor minderjarige kinderen vervalt voortaan de retributie. Wie op de begraafplaats van Aalter begraven wordt, moet een retributie betalen. Vlaams Belang vroeg eerder al om die retributie voor kinderen te schrappen. En dat is nu ook gebeurd. Het overlijden van een minderjarig kind is een uitzonderlijk zware en ingrijpende emotionele gebeurtenis en gaat gepaard met aanzienlijke kosten voor de nabestaanden. Als blijk van medeleven en maatschappelijke solidariteit zal in dat geval een vrijstelling van retributie gelden. Vanaf vandaag starten de werken aan de rotonde van de N60 en de steenweg in Eeke ter hoogte van de Bonaparte. Het agentschap Wegen en Verkeer maakt de rotonde veiliger voor fietsers en voetgangers en vernieuwt ook de fietspaden en het wegdek. De werken duren ongeveer 6 weken en zorgen voor verkeershinder. De N60 richting Gaveren en Oudenaarde is afgesloten. Bij een zwaar verkeersongeval op de Meulebeke-Steenweg in Dentergem is zondagmiddag een bestuurder gewond geraakt. Het voertuig belandde in de gracht en de man moest door de brandweer worden bevrijd. Het is al het zoveelste ongeval op de drukke provinciebaan. In navolging van de gezamenlijke zwerfvuilactie die verschillende bedrijven ondernamen op het Roeselaarse bedrijventerrein Schaapbrugge, organiseerde ook de Roeselaarse kajakvaarders een opruimactie op het water. Een 50-tal kajakvaarders haalden in totaal 30 volle zakken zwerfvuil en heel wat los materiaal op. De toegang aan de linkerkant van het station van Brugge is opnieuw toegankelijk. De verharding van de toegangstrook is afgewerkt. Maar reizigers moeten opnieuw rekening houden met hinder. Vanaf morgen wordt de hoofdingang van het station afgesloten voor de verdere heraanleg van het stationsplein. Wie de oude lokettenhal nog eens van dichtbij wou bewonderen, moest afgelopen weekend afzakken naar het station van Brugge. Na de rellen van begin september, waarbij een grote groep zich tegen de politie keerde, voerde de stad Oostende strenge veiligheidsmaatregelen in voor de wijk Nieuwe Stad. Met het samenscholingsverbod en systematische controles is de rust er ondertussen teruggekeerd. Dat meldde burgemeester John Crombie in een persmededeling.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.
4: Time hits. Veelzijdige, verrassende en tijdloze.

Ja, Nothing's Gonna Stop Us Now. Een mooie hit van Hit van Starships. Een hit uit de 80's. Een mooi begin van het programma All Time Hits. Ja, All Time Hits. Iedere week te beluisteren op dit radiostation. Zelfde dag, zelfde tijdstip. Ik heb ook nu weer een mooie lijst klaarstaan. Mooie hits vanaf de jaren 60 tot en met de jaren 90. Veel luisterplezier.

Ja, mooie new wave muziek van de Simple Minds. Ja, muziek roept altijd herinneringen op. En als ik dit nummer terughoor, dan denk ik terug aan mijn militaire diensttijd. Ik was in die tijd dienstplichtig. En ik vervulde mijn diensttijd in Harderwijk bij de 111 herstelcompagnie. Ik was een zogenaamde multiplex hersteller. En het mooie is dat ik zoveel jaren later, inmiddels zit ik dicht bij mijn pensioen, weer terug ben bij Defensie als burger.

0: Ja, mooie Nederlandstalige muziek uit 1997. Dat waren Guus Meeuwis en Van Gant met Ik tel tot drie. En we blijven in de Nederlandstalige muziek. Een mooie cover van Ik ben blij dat ik je niet vergeten ben. Dit keer getolkt door Benny Nijman.
1: Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer meer zou zien.

Ja, mooie country muziek bij het programma All Time Hits. Een mooie hit van Billy Joe Spears, Blanket on the Ground. Ja, als ik dit plaatje hoor, moet ik altijd terugdenken aan mijn tijd dat ik op dansles zat. Ik kom oorspronkelijk uit Nijkerk. En dat was de gewoonte dat je, als je een jaar of 16 was, dat je op dansles ging. En ik meen mij te herinneren dat ik op dit nummer heel vaak de Quickstep heb gedanst. Lekkere country muziek. We blijven in dezelfde muziekstijl. Johnny Cash, A Thing Called Love.

Ja, een mooie dance classic uit de 70s. Dat was natuurlijk Dan Hartman met Relight My Fire. Ja, mocht je nog een keer op een 70-80s party de muziek moeten verzorgen, dan is er succes verzekerd om met dit plaatje de dansstoel gevuld te krijgen. En dat geldt ook voor dit nummer. Dit keer uit de jaren 80. Een fantastisch mooi duet van Phil Collins en Philip Bailey. Here's your lover.

Ja, een prachtig duet van Lionel Richie en Diana Ross. Ja, oorspronkelijk is het geschreven voor de Commodores. En ja, dat werd eigenlijk niet geaccepteerd. Het was een van de redenen waarom Lionel Richie destijds de Commodores is verlaten en een solozanger is geworden. Even wat lekkere reggae-muziek bij het programma All Time Hits.

Ja, je hoort het. We zijn weer bijna door het uurtje all-time hits heen. All-time hits, een wekelijkse radioprogramma waarbij we de hits draaien. De popmuziek vanaf de jaren 60 tot en met voornamelijk de jaren 90. Met af en toe een uitstapje naar de Zero's. Ja, all-time hits iedere week te beluisteren op dit radiostation. Zelfde dag, zelfde tijdstip. Ook in deze uitzending had ik weer een lijst samengesteld van mooie hits vanaf de jaren 60. En uiteraard zo veelzijdig mogelijk. Ik probeer altijd verschillende muziekstijlen naar voren te laten komen. En ik hoop dat ook dit keer weer gelukt is. Ik heb nog twee, misschien drie nummers klaarstaan. Ik begin met een heel mooi, rustig nummer van Elvis Presley. En daarna nog een heel mooi rocknummer. Soft rock. Dus we sluiten af met wat mooie, rustige popmuziek. Bedankt voor het luisteren en wellicht tot volgende week. En veel plezier met de rest van de collega's.

De septemberverklaring van de Vlaamse regering is uitgesteld naar woensdagnamiddag. De bespreking van de begroting in het halfrond zou dan vrijdag gebeuren. Vlaams minister-president Diependalen nam vanmiddag alleen plaats op de regeringsbanken in het Vlaams parlement en ving daar de kritiek op van de oppositie op het ontbreken van een akkoord. Die kritiek was niet mals. Onder meer Vlaams Belang opperde dat de nachtelijke monstervergaderingen net voor de deadline het gevolg zijn van wanbeleid en uitstel. Diependalen zei nog dat de coalitiepartijen op een zucht van een akkoord stonden. Vooruit zet Ginny Beels uit de partij. De socialisten willen niet meer met haar samenwerken na wat ze noemen deelloyaal gedrag. De partijleiding en met name voorzitter Rousseau vinden dat de voormalige Antwerpse schepen een te eigen gereide koers vaart. Dat ze op haar eigen podcast onlangs in gesprek ging met belangvoorzitter Tom van Grieken zette binnen Vooruit ook veel kwaad bloed. De partij vraagt Beels nu ook haar mandaat als provinciaal gedeputeerde in Antwerpen terug te geven. Indien Beels als onafhankelijke wil verder zetelen, heeft het provinciebestuur daar geen meerderheid meer. Spoornetbeheerder Infrabel heeft zijn contract verlengd met spoorbouwer De Witte van de Kaveijen, een bedrijf uit Wingenen in West-Vlaanderen. Dat maakt sporen, bovenleidingen en seininrichtingen. Het gaat om een contract van 25 miljoen euro. Dat biedt er zowat 200 werknemers van het bedrijf weer minstens 4 jaar werkzekerheid. Vooral op de as Antwerpen-Mechelen-Leuven zullen nieuwe werven openen. De voorbije 3 jaar ging 90% van alle opdrachten van Infrabel naar Belgische bedrijven. En er is geloot voor de 16e finales van de Crocky Cup met nu ook alle eerste klassers in de trommel. Nog 32 teams strijden om de Belgische voetbalbeker. Club Brugge en Union beginnen hun bekeravontuur thuis tegen respectievelijk Lokeren en Nijlen. AA Gent moet naar Rochefort, Anderlecht naar Beerschot. De loting leverde ook 1 duel tussen eerste klassers op en dan nog een beladen streekduel met Sint-Truiden-Lommel. Alle wedstrijden vinden plaats in het derde weekend van oktober. Aangenaam zacht, maar vooral in het westen kan vanavond nog een enkele bui vallen en vannacht kan daar zelfs een donderslag bij zijn. De rest van het land houdt het droog. Nacht minimaal tot 17 graden. Morgen begint mistig, maar daarna veel zon en tot 29 graden.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

Open your mind. Open.

0: DHT-AB. De gemeente Aalter past haar retributiereglement voor begraafplaatsen aan. Voor minderjarige kinderen vervalt voortaan de retributie. Wie op de begraafplaats van Aalter begraven wordt, moet een retributie betalen. Vlaams Belang vroeg eerder al om die retributie voor kinderen te schrappen. En dat is nu ook gebeurd. Het overlijden van een minderjarig kind is een uitzonderlijk zware en ingrijpende emotionele gebeurtenis en gaat gepaard met aanzienlijke kosten voor de nabestaanden. Als blijk van medeleven en maatschappelijke solidariteit zal in dat geval een vrijstelling van retributie gelden. Vanaf vandaag starten de werken aan de rotonde van de N60 en de steenweg in Eeke ter hoogte van de Bonaparte. Het agentschap Wegen en Verkeer maakt de rotonde veiliger voor fietsers en voetgangers en vernieuwt ook de fietspaden en het wegdek. De werken duren ongeveer 6 weken en zorgen voor verkeershinder. De N60 richting Gaveren en Oudenaarde is afgesloten. Bij een zwaar verkeersongeval op de Meulebeke Steenweg in Dentergem is zondagmiddag een bestuurder gewond geraakt. Het voertuig belandde in de gracht en de man moest door de brandweer worden bevrijd. Het is al het zoveelste ongeval op de drukke provinciebaan. In navolging van de gezamenlijke zwerfvuilactie die verschillende bedrijven ondernamen op het Roeselaarse bedrijventerrein Schaapbrugge, organiseerde ook de Roeselaarse kajakvaarders een opruimactie op het water. Een 50-tal kajakvaarders haalden in totaal 30 volle zakken zwerfvuil en heel wat los materiaal op. De toegang aan de linkerkant van het station van Brugge is opnieuw toegankelijk. De verharding van de toegangstrook is afgewerkt. Maar reizigers moeten opnieuw rekening houden met hinder. Vanaf morgen wordt de hoofdingang van het station afgesloten voor de verdere heraanleg van het stationsplein. Wie de oude lokettenhal nog eens van dichtbij wou bewonderen, moest afgelopen weekend afzakken naar het station van Brugge. Na de rellen van begin september, waarbij een grote groep zich tegen de politie keerde, voerde de stad Oostende strenge veiligheidsmaatregelen in voor de wijk Nieuwe Stad. Met het samenscholingsverbod en systematische controles is de rust er ondertussen teruggekeerd. Dat meldde burgemeester John Crombé in een persmededeling.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

0: Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
1: Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.

De septemberverklaring van de Vlaamse regering is uitgesteld naar woensdagnamiddag. De bespreking van de begroting in het halfrond zou dan vrijdag gebeuren. Vlaams minister-president Diependaele nam vanmiddag alleen plaats op de regeringsbanken in het Vlaams parlement en ving daar de kritiek op van de oppositie op het ontbreken van een akkoord. Die kritiek was niet mals. Onder meer Vlaams Belang opperde dat de nachtelijke monstervergaderingen net voor de deadline het gevolg zijn van wanbeleid en uitstel. Diependaele zei nog dat de coalitiepartijen op een zucht van een akkoord stonden. Vooruit zet Ginny Beels uit de partij. De socialisten willen niet meer met haar samenwerken na wat ze noemen deelloyaal gedrag. De partijleiding en met name voorzitter Rousseau vinden dat de voormalige Antwerpse schepen een te eigen gereide koers vaart. Dat ze op haar eigen podcast onlangs in gesprek ging met belangvoorzitter Tom van Grieken zette binnen Vooruit ook veel kwaad bloed. De partij vraagt Beels nu ook haar mandaat als provinciaal gedeputeerde in Antwerpen terug te geven. Indien Beels als onafhankelijke wil verder zetelen, heeft het provinciebestuur daar geen meerderheid meer. Spoornetbeheerder Infrabel heeft zijn contract verlengd met spoorbouwer De Witte van de Kaveijen, een bedrijf uit Wingene in West-Vlaanderen. Dat maakt sporen, bovenleidingen en seininrichtingen. Het gaat om een contract van 25 miljoen euro. Dat biedt zowat 200 werknemers van het bedrijf weer minstens 4 jaar werkzekerheid. Vooral op de as Antwerpen-Mechelen-Leuven zullen nieuwe werven openen. De voorbije 3 jaar ging 90% van alle opdrachten van Infrabel naar Belgische bedrijven. En er is geloot voor de 16e finales van de Crocky Cup met nu ook alle eerste klassers in de trommel. Nog 32 teams strijden om de Belgische voetbalbeker. Club Brugge en Union beginnen hun bekeravontuur thuis tegen respectievelijk Lokeren en Nijlen. AA Gent moet naar Rochefort, Anderlecht naar Beerschot. De loting leverde ook 1 duel tussen eerste klassers op en dan nog een beladen streekduel met Sint-Truiden-Lommel. Alle wedstrijden vinden plaats in het 3e weekend van oktober. Aangenaam zacht, maar vooral in het westen kan vanavond nog een enkele bui vallen en vannacht kan daar zelfs een donderslag bij zijn. De rest van het land houdt het droog. Nacht minimaal tot 17 graden. Morgen begint mistig, maar daarna veel zon en tot 29 graden.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

Newbeaters zijn meteen te herkennen aan hun typische kledij. De smileys, de fietsbroeken en de petjes maken deel uit van hun uitgaansuniform. De Newbeat-platen zelf worden meestal gemaakt door anonieme producers die de nummers op hun kamertje in elkaar knutselen en er dan achteraf een gezicht op plakken.

De septemberverklaring van de Vlaamse regering is uitgesteld naar woensdagnamiddag. De bespreking van de begroting in het halfrond zou dan vrijdag gebeuren. Vlaams minister-president Diependalen nam vanmiddag alleen plaats op de regeringsbanken in het Vlaams parlement en ving daar de kritiek op van de oppositie op het ontbreken van een akkoord. Die kritiek was niet mals. Onder meer Vlaams Belang opperde dat de nachtelijke monstervergaderingen net voor de deadline het gevolg zijn van wanbeleid en uitstel. Diependalen zei nog dat de coalitiepartijen op een zucht van een akkoord stonden. Vooruit zet Ginny Beels uit de partij. De socialisten willen niet meer met haar samenwerken na wat ze noemen deelloyaal gedrag. De partijleiding en met name voorzitter Rousseau vinden dat de voormalige Antwerpse schepen een te eigen gereide koers vaart. Dat ze op haar eigen podcast onlangs in gesprek ging met belangvoorzitter Tom van Grieken zette binnen Vooruit ook veel kwaad bloed. De partij vraagt Beels nu ook haar mandaat als provinciaal gedeputeerde in Antwerpen terug te geven. Indien Beels als onafhankelijke wil verder zetelen, heeft het provinciebestuur daar geen meerderheid meer. Spoornetbeheerder Infrabel heeft zijn contract verlengd met spoorbouwer De Witte van de Kaveijen, een bedrijf uit Wingene in West-Vlaanderen. Dat maakt sporen, bovenleidingen en seininrichtingen. Het gaat om een contract van 25 miljoen euro. Dat biedt er zowat 200 werknemers van het bedrijf weer minstens 4 jaar werkzekerheid. Vooral op de as Antwerpen-Mechelen-Leuven zullen nieuwe werven openen. De voorbije 3 jaar ging 90% van alle opdrachten van Infrabel naar België. En er is geloot voor de 16e finales van de Crockey Cup met nu ook alle eerste klassers in de trommel. Nog 32 teams strijden om de Belgische voetbalbeker. Club Brugge en Union beginnen hun bekeravontuur thuis tegen respectievelijk Lokeren en Nijlen. AA Gent moet naar Rochefort, Anderlecht naar Beerschot. De loting leverde ook 1 duel tussen eerste klassers op en dan nog een beladen streekduel met Sint-Truiden-Lommel. Alle wedstrijden vinden plaats in het derde weekend van oktober. Aangenaam zacht, maar vooral in het westen kan vanavond nog een enkele bui vallen en vannacht kan daar zelfs een donderslag bij zijn. De rest van het land houdt het droog. Nacht minimaal tot 17 graden. Morgen begint mistig, maar daarna veel zon en tot 29 graden.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.
2: Een hele goede avond, Radio Meteor.
3: Studio Isegem.
4: Michael van Roeselare heeft ze weer allemaal klaarstaan. De knijters uit de 90's.

van harte welkom, beste luisteraars, hier in België en in Nederland. Dit is terug Beatbox op jouw radiostation. Welkom in 1997.

zo, beste vrienden, luisteraars, hier in België en in Nederland. We gaan zo stilaan, maar zeker naar het einde van dit programma Beatbox. Dit was Back to the 90s. Vandaag nam ik u mee naar 1997. En dit doen we volgende week ook terug. Je hoort nog onze muziek tot en met de tijd zijn van dit radiostation.

0: Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
1: Het is 11 uur.

Brugge zijn twee vechtpartijen geweest waarbij tientallen jongeren zijn betrokken. De groepen verzamelden na schooltijd en zochten elkaar na de eerste politieinterventie gewoon opnieuw op. Er zijn geen wapens gebruikt en uiteindelijk raakte niemand gewond. Wellicht was het conflict al op school ontstaan. De politie voert een onderzoek naar de aanleiding van het massale gevecht. Er zijn 95 jobs in gevaar bij bouwmaterialenproducent Eternit in Kapelle den Bosch in Vlaams-Brabant. Het bedrijf start een procedure op voor collectief ontslag voor een kwart van het personeel. Eternit zegt dat ze door de hoge productiekost niet op kunnen tegen concurrenten uit het buitenland. Moederbedrijf Etex wil de vestiging wel openhouden en een duidelijke toekomstvisie bieden aan de resterende personeelsleden, een kleine 300. De man uit Charleroi die was opgepakt in het onderzoek naar de dood van vader en zoon Brigou in Onet bij Namen, is nu ook aangehouden voor de verkoop van verdovende middelen. Het gaat om een man van 25. Die zou op de dag van de verdwijning een drugdeal gesloten hebben met de vader. Zijn verdere rol in de zaak moet nog blijken in het onderzoek. De beide lichamen zijn eind augustus gevonden, vlakbij de plek waar ze 2 maanden eerder voor het laatst waren gezien. De geplande onderzoekscampus Bioscape Antwerpen in Edegem komt er definitief niet. Nu de vergunning vernietigd is door de mogelijke impact op de mobiliteit, trekken de investeerders zich terug. Het project van een kleine 14 miljoen euro moest biotech- en farmabedrijven samenbrengen met de Antwerpse Universiteit en het Universitair Ziekenhuis. Zij spreken van een zware tegenvaller voor het biomedische onderzoek. Het project moest ook 500 voltijdse jobs opleveren. En in het wielrennen verlaat Jordi Meus Red Bull Bora Hansgrohe en tekent een contract tot eind 2028 bij Lille Trek. Daar zal hij wellicht ook veel spurten moeten aantrekken voor Jonathan Milan. Meus is 28. 3 jaar geleden won hij de slotrit van de Tour op de Champs-Élysées. De nacht is op de meeste plaatsen bewolkt en droog, maar aan zee kunnen buien vallen. Daarna begint de dag met wat mist, maar al snel komt de zon erdoor en stuwt het kwik naar 25 tot 29 graden.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffeur La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffeur La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffeur La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

DHB. In Brugge zijn twee vechtpartijen geweest waarbij tientallen jongeren zijn betrokken. De groepen verzamelden na schooltijd en zochten elkaar na de eerste politieinterventie gewoon opnieuw op. Er zijn geen wapens gebruikt en uiteindelijk raakte niemand gewond. Wellicht was het conflict al op school ontstaan. De politie voert een onderzoek naar de aanleiding van het massale gevecht. Er zijn 95 jobs in gevaar bij bouwmaterialenproducent Eternit in Kapelle den Bosch in Vlaams-Brabant. Het bedrijf start een procedure op voor collectief ontslag voor een kwart van het personeel. Eternit zegt dat ze door de hoge productiekost niet op kunnen tegen concurrenten uit het buitenland. Moederbedrijf Etex wil de vestiging wel openhouden en een duidelijke toekomstvisie bieden aan de resterende personeelsleden, een kleine 300. De man uit Charleroi die was opgepakt in het onderzoek naar de dood van vader en zoon Brigou in Onet bij Namen, is nu ook aangehouden voor de verkoop van verdovende middelen. Het gaat om een man van 25. Die zou op de dag van de verdwijning een drugdeal gesloten hebben met de vader. Zijn verdere rol in de zaak moet nog blijken in het onderzoek. De beide lichamen zijn eind augustus gevonden, vlakbij de plek waar ze 2 maanden eerder voor het laatst waren gezien. De geplande onderzoekscampus Bioscape Antwerpen in Edegem komt er definitief niet. Nu de vergunning vernietigd is door de mogelijke impact op de mobiliteit, trekken de investeerders zich terug. Het project van een kleine 14 miljoen euro moest biotech- en farmabedrijven samenbrengen met de Antwerpse Universiteit en het Universitair Ziekenhuis. Zij spreken van een zware tegenvaller voor het biomedische onderzoek. Het project moest ook 500 voltijdse jobs opleveren. En in het wielrennen verlaat Jordi Meus Red Bull Bora Hansgrohe en tekent een contract tot eind 2028 bij Lille Trek. Daar zal hij wellicht ook veel spurten moeten aantrekken voor Jonathan Milan. Meus is 28. 3 jaar geleden won hij de slotrit van de Tour op de Champs-Élysées. De nacht is op de meeste plaatsen bewolkt en droog, maar aan zee kunnen buien vallen. Daarna begint de dag met wat mist, maar al snel komt de zon erdoor en stuwt het kwik naar 25 tot 29 graden.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure Laroi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure Laroi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure Laroi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Ben jij een ochtendmens?
2: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
1: een vette schijf.
2: Zelfs in die
3: monsterfile van 340 kilometer.
2: Kies je voor.
1: Even een fun fact.
2: Of met de collega's voor.
1: De meest foute 80's hit.
2: Gelijk heb je. Want voor elke mood
3: is iets anders goed.
2: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

THP. In Brugge zijn twee vechtpartijen geweest waarbij tientallen jongeren zijn betrokken. De groepen verzamelden na schooltijd en zochten elkaar na de eerste politieinterventie gewoon opnieuw op. Er zijn geen wapens gebruikt en uiteindelijk raakte niemand gewond. Wellicht was het conflict al op school ontstaan. De politie voert een onderzoek naar de aanleiding van het massale gevecht. Er zijn 95 jobs in gevaar bij bouwmaterialenproducent Eternit in Kapelle den Bosch in Vlaams-Brabant. Het bedrijf start een procedure op voor collectief ontslag voor een kwart van het personeel. Eternit zegt dat ze door de hoge productiekost niet op kunnen tegen concurrenten uit het buitenland. Moederbedrijf Etex wil de vestiging wel openhouden en een duidelijke toekomstvisie bieden aan de resterende personeelsleden, een kleine 300. De man uit Charleroi die was opgepakt in het onderzoek naar de dood van vader en zoon Brigou in Onet bij name, is nu ook aangehouden voor de verkoop van verdovende middelen. Het gaat om een man van 25. Die zou op de dag van de verdwijning een drugdeal gesloten hebben met de vader. Zijn verdere rol in de zaak moet nog blijken in het onderzoek. De beide lichamen zijn eind augustus gevonden, vlakbij de plek waar ze 2 maanden eerder voor het laatst waren gezien. De geplande onderzoekscampus Bioscape Antwerpen in Edegem komt er definitief niet. Nu de vergunning vernietigd is door de mogelijke impact op de mobiliteit, trekken de investeerders zich terug. Het project van een kleine 14 miljoen euro moest biotech- en farmabedrijven samenbrengen met de Antwerpse Universiteit en het Universitair Ziekenhuis. Zij spreken van een zware tegenvaller voor het biomedische onderzoek. Het project moest ook 500 voltijdse jobs opleveren. En in het wielrennen verlaat Jordi Meus Red Bull Bora Hansgrohe en tekent een contract tot eind 2028 bij Lille Trek. Daar zal hij wellicht ook veel spurten moeten aantrekken voor Jonathan Milan. Meus is 28. 3 jaar geleden won hij de slotrit van de Tour op de Champs-Élysées. De nacht is op de meeste plaatsen bewolkt en droog, maar aan zee kunnen buien vallen. Daarna begint de dag met wat mist, maar al snel komt de zon erdoor en stuwt het kwik naar 25 tot 29 graden.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Voor die goeiemorgen, waarbij je het liefst opstaat met
2: een rustig deuntje.
1: En voor de
3: goeienavond,
1: waarbij je de dag wil verteren door te
4: dansen op deze toppers.
5: Blijf luisteren, hè.
1: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

Njarappa. Njarappa. Hm?

0: nieuws. In de Hoge Venen is een provinciaal rampenplan afgekondigd na een natuurbrand. Volgens de eerste informatie is ongeveer 1000 hectare getroffen. De hulpdiensten volgen de situatie op. In Cannes, bij Riemst, is een plezierbootje tijdens het koken in vlammen opgegaan. Twee opvarenden raakten gewond. De scheepvaartpolitie onderzoekt de omstandigheden van de brand. Een 20-jarige gedetineerde is bij een ontsnappingspoging uit de gevangenis van Lantin vastgeraakt in een technische schacht. De man raakte in paniek. Over zijn verdere toestand is geen informatie bekendgemaakt. Brahim Attaib heeft na 15 jaar afscheid genomen van radiozender MNM. Daarmee komt een einde aan zijn lange samenwerking met de zender. In Roeselare organiseren de Stad en Arctos VZW deze zomer opnieuw taalkamp en taalspurt. Anderstalige kinderen en jongeren kunnen er spelenderwijs Nederlands oefenen. In Zwevenzelen is vrijdagmiddag de voorkant van een geparkeerde Mercedes uitgebrand. Over de oorzaak van de brand en eventuele gewonden is geen verdere informatie bekend. De disciplinaire raad voor het profvoetbal bestraft Standard en Charleroi na de Waalse derby. Beide clubs moeten één thuismatch zonder fans spelen. Ze krijgen ook elk een boete van 10.000 euro. Drie renners van UAE-team Emirates zijn buitentijd aangekomen in de zevende etappe van de Ronde van Portugal. Ze moeten daardoor de wedstrijd verlaten.
1: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95.